0: denk dat je hele mooie ogen hebt en een hele mooie neus en prachtige haren. En sinds ik je gezien heb, kan je niet stoppen met aan je te denken.
1: Wat is die eindel?
0: Ik denk zo'n mooi, mooi bonito. Hoe staat het ook aan? Hoe staat het ook aan? Hoe staat het aan? Hoe staat het
1: aan?
0: En desde cuando encontramos, no para a pensar de ti.